0: borom kenn du mom neena yalla nopi na bu yag mom papa diouf isabelle mangi lay nuyu neena bu nu amé 40 jours ci sunu bureau yaay la yalla bindu sunu jaar jaar
1: lolou dafa leer
0: neena yalla nopi na
1: muy deug
0: ay waay